zitten in Shiva, kleren voor van mijn gieren, maar laat Shir. Ik lijk erop op een eigen Shir. Als je het me kan weten, voel die pittenbrood. Ik doe erop de gemoer, ik voel die afiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze mooien dik. Maar mijn plisting zeg, die ganze shit me kan weten. Zal me hoeken voor die ganze toys wat. Ga ik me schoen, die was time shot. Ik weet niet hoe ze tien, wat ga je ervoor? Ik ben de ganze vergemarreld, de ganze verplanterd. Wat die ik met een rasje doe. Oh, oh, maar als ik dan zeg, heb je mijn schap. Want als ik, wat, mag ik, dat dan? Met die dag, vis, dik of fleisch.